Ik ben een spij, ben een lion, ben met simpel. Chillen luxe, ben een gangster, jungle in die bema. Op die Vespa met die klok, ik zorg voor ruïne. Kreeg me in Dina, overal ik moet verdienen.